een lichte steek opgedraaid naar de boeren. En die nu nog in de lichte steek woont. Hè? En haat entdekt. Een groene in de wald om aan te springen. Ja, ja, ja.